0: Die klanke van Jim Reeves met een liedje getiteld We Think Thee. En het was een liedje aangevraagd door Edith Boysen, daar alipad van af George. Oudsom niet, wat ook deze daar George kiet is. Nee, morgen sê Jolien, hoop je het jou naweek geniet. My liedje was, that was What's Friends Are For. Het jy die gerookte vis geniet? Dis Sonja Adams. Ek is blij dat ek jou vrijdag kon gesien het by pick-up by Sonja Adams. Ek het so gespog met u, baie, baie dankie, dit was lieflik gewees, en vis is altyd welkom by my, in enige vorm. So baie dankie vir die lekker vis, hoor, dit word opreg waardeer. Morgen Jolien, wie gaan kom nacht sê, sê as Reineke, laat my dink aan my ma, mooi dag en liefde, allemaal, so sê Dalsie daar van Moselbaai.
1: Goeiemiddag, goeiemorgen, Jolie. Ek wil nie Dana en Iris verlaat, wat ons verlaat het. Sy kinders dochter sê, my innige meegevoel van Auntie Jean, en Auntie Jean dink aan hulle.
0: Daar sê dankie Auntie Jean, daar alipad van af Moselbaai, tyd so 21 minute voor 12, binnenkort gaan ons luister na die gemeenskapsdagboek. Goeiemorgen Jolene, en streek gelukkig aan Alice Rode, met 95 jaar van lewe, het mama Daphne James, met 80 jaar van lewe, julle speciaal, ons lief julle, liefde Pastor Malcolm de Jager, en familie. Hallo, myne was krijgie, hoor my nie, verkeerde woorde of de nood, Anton Gosen. Queen, jy sê, ek moet rus, maar hoe kan ek? Ha, dis Deidrie, wat so skryf. Nee, morgen, Deidrie, weer eens. Kom ons luister na die gemeenskapsdagboek.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd for die gemeenskapsdagboek.
3: Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to help our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to help our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Moselbaai or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913 Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoor in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelijke vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomst de Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugdbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 op Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling so wegneem, u kan gerus contact maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoordrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
7: Goeiedag Jolien, so dat ons met my goodbye van Langer Radio's op de want ek en die program onze nummer gezien, ek al is 0605-5693 of 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
0: Daar sê, welkom terug. Liesel sê my sisse Jolien, my liedjie sal wees Klein Karoo, dankie my sisse. Ok, gaan ook kyk. sy sê sy het 'n boodskap na my foon toe gestuur. Nou ek raak so besig dat ek glad nie tyd het vir my foon nie. As dit nou emergency is, dan moet jy nou ernstig dringend bel, want ek moet nou ernstig kyk hier wat ek doen by die kontrole en waar ek nou met die luisteraars communikeer. So, ja, Liesel, ek sal nou loer daar so nie.

kan jy nou meer so by my koelkop iets wat van technische uitdaging hier met die begin van onze draaivousen maar geloof my en geloof my vry dat ja ons gaan het uitsorteer daar is al reeds mense wat nou vannacht klim daar op ons waslapie lijn hartelijk goeiemiddag welkom by die afternoon drive.

0: Dankie, Mr. Paul. En Mr. Paul, het was lekker om Saterdag van Auntie Marak te loop in die dorp. Mooi dag.
1: Asse. Ja, jylle loop elkaar zo raak. Ek weet van jylle. Had ook goeiemiddag, Bompie.
2: Hai, goeiemiddag, Paula Hoops.
1: Middag, sê.
2: Uit de kouwe nat, George, uit.
1: Mense.
2: Ek wil net daarvoor die kouwe skeper sê, veel geluk met haar verjaardag. Ze hebben jaar nog een hele maand. En een mooi dagje van haar. En ook een mooi dagje van jou, Paula. En met baie liefde van Delores.
1: Daar zei, baie dankie, Delores.
3: Goeiemiddag, meneer Ramas, Mosabai is papnat.
1: Mensen, Mosabai is papnat. Doreen Cameron, baie dankie vir daai weather report wat jy daar vir ons deurgestuur het. Hallo, good day.
4: Goeiemiddag, hola.
1: Oh, Auntie Lena, middag.
4: Ek wil ook net vir jou sê, baie dankie, man, vir hierdie bemoediging wat jy vir ons nou hier op hierdie radio gegee het, op hierdie blou maandag. Ja, en mag die Here jou sien. Ja, dit was goed geweest. Ek het so lekker saam gesing. Maar jy moet ook een geseende dag het, dan wil ek even sister Katrina sê, man, baie geluk met jou skoondochter se verjaardag, en mag niemand haar vreugde van dag sê, hola, laat het wip wij,
1: baie dankie, Antilena. Dan Elise, hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Paula Hoops.
1: Goeiemiddag, middag, sê,
5: en al onze
1: tani.
5: Prachtige omroepers, en hulle familie, en al ons prachtige luisteraars. Ek hoop allemaal het so ver een goeie dag gehad, of het nou koud, warm, reen, windwaai is. Ons sê vir die Heere dankie vir uitgespaarde lewe.
1: Amen.
5: Lies Kamer van Oudtshoorn.
1: Baie dankie, Tannie Lies.
6: Sy genade is genoeg vir my. Sy genade is genoeg vir my. Goeiemiddag, Mr. Paul.
1: Goeiemiddag, Jelsie.
6: Al die Eden FM familie. Goeiemiddag, my sisters en broers. Goeiemiddag, die gemeenskap van Kasia. Goeiemiddag, my dochters. Allemaal is hartelijk gegroet. Baie liefde, Jelsie, uit een lekker nat, Kasia. Dankie, Mr. Paul.
1: Dankie, Jelsie. Nog zo'n keer en dan breek ons voor muziek.
7: Goeiemiddag, Paula Maas.
1: Goeiemiddag.
7: Goed om jou stem te hoor. Paula, jy met een mooie dag het, jy en jou gesin, jy moet een lekker aand, dit kom hier van Anna Witboy, die bewolkte Oudtshoorn, Paula, hoor.
1: Daar sê, baie dankie, Anna Witboy. Bewolkte Oudtshoorn, sê Anna Witboy. So, Anna, wat jy eindelijk vir my sê, is, daar is hoop, dat die reentjie gaan val. Iemand sê hier vir my, die wering is nog droog, Paula Hops. Laat het bloed wees. Ek dink amper, ek weet wie die is. Kom ons breek voor muziek. Ek dink gepaste enekie wat ideaal gaan wees vir hierdie weesomstandighede. Mama en papa, hoe lyk het? What am I living for? Hier is Percy Sledge.

0: Dankie met liefde van Beverly. Thank you, Paul.
1: Daar zijn, baie dankie.
0: Dit is lekkers, Paula lekkers.
1: Daar zijn, Bev, al die pad. Wat op, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hoop. Ik wil net even Jack Windvogel groet over Nina Conradi. Meneer Makriga en gezin aan die poppie. Dankie, man, dat je mij zo lekker groet weer groet. Weet je hoe lekker voel ik nou? Laat ik hoor je groet me op hierdie radio. Op onze gunsteling radiostatie. Hola op vijf dingen in die lucht. Geziende dag aan allemaal.
1: Daar zijn Helena. Ons doen hem net zo. Hier is Butagami. Kom ons maak warm daar waar het koud is. 10 minuten oor 5, hartelijk goeiemiddag, die 27ste juli 2026. Akkedissie,

0: take our brand new Droom sit beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
0: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
2: Hey, die klok loop mooi, hy loop prachtig, is byna alweer groet uit, is kwart oor 5 hier op jou Drive Time Show, saam met die Hops Gedops. Pompi, wat sê jy?
3: Hi, goeiemiddag, weer Paula Hop, Paula Hops. Daai is nou bedoel vir oma en opa. Oom Johan, luister nou seker baie, baie lekker aan hy song. En een mooi dag opa Johan, en een mooi dag aan die missie. Hulle moet as baie lekker koud opa Johan. En een mooie dag, het kom van Bompie af.
2: Daar sê Bompie, ja, dat is lekker koud, dat is lekker koud. Oeh, mense. Ek hoef even iets te sê, hierna is dat de regheid onder die lappe. Ek is weet dat, ek is weet dat. Die ander ding waarmee ek sukkel, ek het ook nog iets dat vir hier gesê nie. Die een oor van my, die linker oor, ja, is dit nou links, ja, so seker maak, ja, linker oor. Die mannetjie is bot toe, ek weet nie wat gedaan met die man nie, maar die man is bot toe. Hulle sê jy moet een soet oliekie of een ding, moet jy nou, my vrou het al iets in die oor ingegooi, ja, met een wattiekie, maar die oekie is nog toe. So ek weet nie wat is die oorse probleem, he, en is toch al een irritatie, ja, daar is die mooie Afrikaanse woord, dit is een irritatie. Ah. Ek was nou die dag by een productie van MC Noemwoord, hy doen so'n eenman toneelstuk wat gaan oor boeliegedrag. Ek is heeltemal seker, is dit nou een lelieblaar of is dit een malvablaar, wat jy moet oprol en in die oor sit, ek is heeltemal seker. Noemwoord, as jy luister, laat weet my, asjeblief toch. Oh, hier is Phil Collins, you can't hurry love. Wees rustig, vat jou tyd, wees daarig.

0: Eden FM, goeiemiddag.
1: Ja, goeie. Ja, mensen.
2: Ik zou nog wel lijken om Jelsie met die lange rondas. Jelsie, ga je daar wees? Je 5 september. Ik roem die daai ene zien komen. Daai ene het ek nie zien komen. Die hartelijk goeiemiddag, Eden FM. Ja. It boils down to the fact that how do you know that you are listening to the afternoon drive? There will be signs. Ja, tikken soos daai. Van Jelsie wat net bel om te sê, nja. Oh, come on in the name. Kom ons laat so'n bykie rustig. Net so'n klein bykie. Hier is Atlantic Star with Always. Almost 10 to 6.

0: Geef ons een voorbeeld.
1: Kijk, baie van die planten is naar mensen en plekken vernoemd. Ik vertel je niks van die planten. Maar baie van die planten is vernoemd naar een of andere eigenschap van die plant. Zoals hulle praat van, kijk, die genus, jullie weet verstaan wat is een genusnaam en een speciesnaam. Species is twee goed wat niet precies hetzelfde is. Naverwante species, species wat naverwant is aan elkaar, het behoort aan diezelfde genus. Genera wat naverwant is aan elkaar, behoort in diezelfde familie. Zo krijg je bijvoorbeeld die Madeliefie-familie, die Deitje-familie, krijg je Veigie-familie, die Plakkie-familie, en zo kan je aangaan.
0: Alwijnen is ook een familie.
1: Alwijnen is ook een familie, maar als bij andere planten samen met die familie, wat niet alwijnen is.
0: Okay.
1: Maar om terug te komen naar je vraag, baie van die genera is ook vernoemd naar een of ander eenschap van die plant, maar baie is naar mensen vernoemd. Zo bijvoorbeeld poproosjes. Wat ons weet is zo'n klein rooi blommetje, en wat geel blommetje is, en wat blommetje is, maar het is prachtige goedjes, klein. Hulle is soms een centimeter of minder in deursnede, elke blommetje. Hulle genus is Hermannia. Maar die speciesnaam van eenetje, met die oude mooie rooietje, is Filifolia. Betekent een dun blaartje. En dan bijvoorbeeld die ander genus is Terronia, het bijenvolkers bij ons. Een van die volopplante, vooral in die westelijke Klein Karoo, maar bij ons ook, is een schoolsbos. Nou, sy speciesnaam Terronia, sy genus is Terronia, sy speciesnaam is Palens, verwijs naar sy witstammetjes. Partij mensen noemen hem witgatbos. So as een mens die connectie kan maken, maak het een beetje makkelijker. En Jan Vlok het my eendag gesê, die eerste 20 namen is die moeilijkste. Daarvan begin hulle beter val op die oor.
0: Ja, ek kyk net in my tuin, hoe ek nog sukkel om net die bome se name te onthou. Dani Wester kom partykie daar, hy ken nogal bome. Dan sê hy vir my, as ek nie by kom kry, dan sê ek, nee, ek kan nou nie onthou nie. Ken jy die bome se name wat daar om jou staan?
2: Ek lag ook, want ek dink, as ek gaan blommetjies koop by die kwekery, dan koop ek volgens wat moeilik, en wat ek al gesien het. Maar my tuinman vraag dan, ek het nou so'n blommetjie gekom en sê, ek weet nie wat is die naam nie. Maar dit is mooi. Dit is net soos wat jy gesê het, elke ding is mooi, maar elke ding het sy eie naam. Ons gaan dit ken, want dit is mooi, en ons gaan volgens die story.
1: Daar is baie historiese name.
0: Ja.
1: Met plantname, diername ook, maar plantname, baie historiese. As ek julle van my huis af is, 800 meter hier van die vrou om saam te stap, dan kan het makkelijk 6 uur later wees wat ons hier kom.
0: Ek onder die laatste keer wat ek hier was, Thea, het ons gestap in april maand, en ek denk, ons het die uur gestap, en ons was al 100 meter van die huis af. Ja, so as jy, ja, as jy die plante kan waarneem, in sielkunde praat ons baie keer, waar ons nie nou vandaan kom, is, wat beteken jou naam? Nee, as ons, Louis, waar kom jou naam vandaan? Is jy Louis? Jy weet, en dit is nogal interessante gesprek om met kliënte te hê. En ek dink, dit is nou wat jy nou van praat, met die plante is, jy weet, as jy...
1: Ek het een aanbieding wat ek doen, PowerPoint aanbiedings ook, met praatjes en aanbiedings. En een van hulle gaan oor plantnaam. Ek hou jou so amper 1.5, 2 ure bezig net met plantnaam. Weet as ek vir jou so sê, gaan jy snaaks dink as ek jou nooi vir ontbyt in die veld, en as jy nou skeef kyk vir my, dan gaan wys ek jou, kyk jy, so is jou spek, daar is jou brood, daar is jou thee, daar is jou pap, en so kan het gaan, en dan noem het my plant as een naam, maar jy weet so, en dan sê ek vir jou, maar so bietjie later sê ek vir jou, maar kyk, ons is hier alleen in die veld, jy weet, hier staan een paar dieren voor ons gekyk. Kijk, daar is een olifantje, en daar is die ene en daar ene, en ek sê, en partij van die dieren krijg weg. Kijk, daar sien ek een varkse stert, en een bobbejaanse oor, en een varkse oor, en een volstreise toon, en een volstreise oog, en so kan ons aangaan. So, daar is baie historiese name. Is nogal, partij is natuurlijk tong in die kies, maar, ek maak ook gebruik daarvan, want kijk, so ek sê, baie plante het baie naam. en die alternatieve name is baie snaakser as